0: Laden is on dat oh dat oh nie wat daar is. Wat die Nederland kalder is die kids on pijs en ontlijn tere. Nu niet dan zie het die lille niet hol niet dan het uitleende. Du nie noot zien derin was kennis kennis in deze je ihan en het apol in lezi nie. Wat die jou niet zien in tere die het aag van die laden die helden was kennis kennenbaar. Had het die anna wat die ha aan die dat o zo wel niet dan zie het o da. Die derin was kennen het. Je kunt dat niet doen. Dus kennis dan dat je dat oha als je die papa noemt aha aan de dan en nu niet goed te dat je moet hulle kezen tillen.
1: Ja.
0: Dat je daar hoos in staat.
1: Oké. Dure net te hadden. Je niet altijd dat is nakke la het sis het sis dan sampa het ilelo. Je was niet natter jezier er is dan zin in je zie devolutional. Dirich Ati Pazin Wildlife Act, the Coast Hudlin Seat and a Sampast Ileta Ason Paralata de Lo. Tal Jarasu Galin is an Ayaponto.
0: Could ye see Nuni had to see Bangoltia on Wildlife Acts needed Nuni that O Nizi that O no Hell Sampanas Yalesit and was it DC Nuni Asuin Yakinaches or Lilatila Nuni than a tight Lizzi Nuni. Nazet en het tijd is dat o, nog het sampanaf, ja, lees je dat o, dat onelze en was het die zie, had eha ala, had ora nummer shell niet letter. Kuton, nezen color, jong see het onalit, het sunholy bank oost er henil. Het sun ziet en jas nadilla, bankje dilla. Wanneer is dat kees het aat een oud easy. Abe kan ze je koud dan ook in je jong tot je jouw de mijnsland waar a jong attendie a jong het doet jouw dan ook je han in nizien attend om in kliniek die a jong mijns a betaan ja dat er had er je hulle die attendie bouw niet la jouw nu niet die no bouw niet la dat er ook kut die dat o naar het zijn die het doet a jong zie het doet jouw
1: ja ja.
0: The wildlife acts ni si nuni tanasi da ba kote ha hati si. Ta ha ne den kalder, ya kalder lia. Nuni da tri tanadait li si ni si ha a te asong. Nuni ne no sens a si a toa tre le huli kuti mainz ni li yad a. A yit a yu a tan a toa chao a tan to ti das ni lo. So tri a de yi. Nuni da to na ze tanadait li si tan tri ti si a tan sang. Aye, you were chatting near the lad only. Not near the low, none in quantity, couldn't you see the chinyard, see night nearly low. You need other chinyard, night days, dear condel to the sure hully, the estate asleo, and easy hat a lady low. Don't see a you at one a charter. Up there, a skilled little wildlife act. A yen low, could the devolution key, but get all that has, you see. The devolution see no pa son dile. Ask the hade to the treaty rights, get ya to rename, because all that tau to kana nati, kana devolution, because all that tahade to hat e halo. Hat oranis yasi.
1: Merci, Chantwan. Very good, Sunny.
2: Good, 2-3, natation of pasasur hade 3. Sherry, bowl you key to my heart, and you na pachin. Don't kani on. Salonats in Kanakal, Drake Ante, Katinya Kia Hani, don't all you but on the trails and no health date in Marcy, three Dennis Sotline, yet he programmed on this is a hell Marlene Grooms. Could do Drake Ante, Katinya Kia Hani, don't all you in Atene, Ahnethne, ye billet in a ye Marcy, bleed day on low three bits in Hani, John Deet, or see.